Wij zijn de Spotify op je radio. Het hele weekend. Non-stop, reclamevrij, hits op een rij. Hits, dat's radio.

Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten. Mijn eigen idealen, al zijn het niet de jouwe. Vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet

0: hits hoor je overal.
1: Overal.
0: Via FM, DAB+, digitale tv, onze app en hits.nl. Hits, dat's radio.

0: hits, groot en klein, moet je hier zijn. Dit is Hits, Das Radio.
1: Het was een warme zomer.

Je mag nu eindelijk met me uitgaan, maar je moet weg voor middernacht. Toch laat ik je niet naar huis gaan, voor de een.

0: Blok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, Van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Diverse supermarkten roepen kippendijspiesjes van 100 gram terug omdat deze mogelijk onvoldoende zijn gegaard. De NVWA adviseert consumenten het product niet te eten. Het gaat om verpakkingen met een THT-datum tussen 19 en 30 augustus, verkocht bij onder meer Plus, Dirk en Spar. Klanten krijgen hun geld terug. De Italiaanse politie heeft 3 gestolen meesterwerken van Cézanne, Renoir en Matisse teruggevonden. De schilderijen, samen 9 miljoen euro waard, werden in maart in 3 minuten gestolen uit een museum nabij Parma.

0: aanhoudende droogte. In het Franse departement Landes verwoestte een grote brand bij Luclon al 600 hectare. Zo'n 550 mensen werden geëvacueerd en twee brandweerlieden raakten gewond. Volgens Franse media gaat het om een heropleving van een eerdere brand. Bij haar EK-debuut op de 800 meter veroverde Femke Broedersbol brons in het Alexanderstadion in Birmingham. Met haar eindtijd evenaarde ze het Nederlandse record dat Ellen van Lange in 1992 vestigde bij de Olympische Spelen in Barcelona. Jason Arday, de 41-jarige voormalig hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, is dood aangetroffen in de Londense wijk Battersea. Hij stapte recent op na beschuldigingen van plagiaat en het liegen op zijn cv. In 2023 werd hij de jongste zwarte hoogleraar in de geschiedenis van Cambridge. De politie sluit de misdrijf waarschijnlijk uit. En dan het weer. Vanochtend zijn er naast perioden met zon ook enkele wolkenvelden. Er kan een bui voorkomen, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden tot 33 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores heeft een zware aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter plaatsgevonden. Zeker 5 mensen kwamen om het leven, dat melden lokale autoriteiten. Het epicentrum lag op 68 kilometer van Ende, op 10 kilometer diepte. Na 2 krachtige naschokken werd een tsunami-waarschuwing later weer ingetrokken. Zo'n 100 vluchten van EasyJet zijn vandaag en morgen geannuleerd in Frankrijk. De annuleringen zijn het gevolg van een aangekondigde staking van het cabinepersoneel van de luchtvaartmaatschappij. Reizigers die op die dagen gepland stonden te vliegen worden getroffen door deze arbeidsactie. Diverse supermarkten roepen kipdijspiesjes van 100 gram terug omdat deze mogelijk onvoldoende zijn gegaard. De NVWA adviseert consumenten het product niet te eten. Het gaat om verpakking met een tenminste houdbaarheidsdatum tussen 19 en 30 augustus. Verkocht bij onder meer Plus, Dirk en Spar. Klanten krijgen hun geld terug. De Italiaanse politie heeft 3 gestolen meesterwerken van Cézanne, Renoir en Matisse teruggevonden. De schilderijen, samen 9 miljoen euro waard, werden in maart in 3 minuten gestolen uit het museum nabij Parma. Na een uitgebreid onderzoek zijn de kunstwerken teruggevonden. Over de daders en de motieven is nog niets bekend. En naast Duitsland kampen ook

0: geëvacueerd en twee brandweerlieden raakten gewond. Volgens Franse media gaat het om een heropleving van een eerdere brand. En dan het weer. Vanochtend zijn er naast perioden met zon ook enkele wolkenvelden. Ook kunnen er buien vallen, met name in het westen en noorden, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden tot 33 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.

Wij zijn de Spotify op je radio. Het hele weekend. Non-stop, reclamevrij, hits op een rij. Hits, dat is radio.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Vannacht is brand uitgebroken in een bos- en heidegebied op de Hoge Veluwe nabij Arnhem. Vanwege de droogte werd snel opgeschaald en kwamen meerdere brandweervoertuigen en specialistische teams in actie. De brand is inmiddels onder controle, maar de situatie wordt vandaag verder nauwlettend gevolgd. De Venezolaanse regering heeft aangekondigd 131 politieke gevangenen vrij te laten, al zijn volgens mensenrechtenorganisaties tot nu toe al 29 personen vrijgekomen. Er lopen gesprekken tussen regering en oppositie over verzoening en mogelijke verkiezingen. Voormalig president Maduro zit in de Verenigde Staten vast wegens onder meer drugsmokkel en wordt beschuldigd van betrokkenheid bij honderden moorden. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores heeft een zware aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter plaatsgevonden. Zeker 5 mensen kwamen om het leven, dat melden lokale autoriteiten. Het epicentrum lag op 68 kilometer van Ende op 10 kilometer diepte. Na 2 krachtige naschokken werd een tsunami-waarschuwing later weer ingetrokken. Zo'n 100 vluchten van EasyJet zijn vandaag en morgen geannuleerd in Frankrijk. De annuleringen zijn het gevolg van een aangekondigde staking van het cabinepersoneel van de luchtvaartmaatschappij. Reizigers die op die dagen gepland stonden te vliegen worden getroffen door deze arbeidsactie. Diverse supermarkten roepen kipdijspiesjes van 100 gram terug, omdat deze mogelijk onvoldoende zijn gegaard. De NVWA adviseert consumenten het product niet te eten. Het gaat om verpakkingen met een tenminste houdbaarheidsdatum tussen 19 en 30 augustus. Verkocht bij onder meer Plus, Dirk en Spar. Klanten krijgen geld terug. En dan het weer. Vanochtend zijn er naast periode met zon ook enkele wolkenvelden. Ook kunnen er buien vallen, met name in het westen en noorden, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden tot 33 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.

0: kun je niet heen. Hits. Das Radio.
1: Marie, doe de deur eens even open.
2: Van waar komt jij, jong? Het is 5:00 in de morgen.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Nederland heeft dit jaar voor de 8e keer een regionale tropische nacht beleefd, dat meldt ANP. In Vlissingen bleef de temperatuur 24 uur lang boven de 20 graden, met een minimum van 20,9 graden. Ook Maastricht bleef boven die grens. Een officiële tropennacht in de beeld werd voor het laatst gemeten in 2020. Door hevige regenval zijn de vertrekhallen 2 en 3 van de Londense luchthaven Heathrow vanochtend overstroomd geraakt. Als gevolg hiervan is het voor automobilisten niet mogelijk om het vliegveld te bereiken. Dat maakte de Britse luchthaven vanochtend via een officiële melding bekend. Vannacht is brand uitgebroken in een bos- en heidegebied op de Hoge Veluwe nabij Arnhem. Vanwege de droogte werd snel opgeschaald en kwamen meerdere brandweervoertuigen en specialistische teams in actie. De brand is inmiddels onder controle, maar de situatie wordt vandaag verder nauwlettend gevolgd. De Venezolaanse regering heeft aangekondigd 131 politieke gevangenen vrij te laten, al zijn volgens mensenrechtenorganisaties tot nu toe al 29 personen vrijgekomen. Er lopen gesprekken tussen regering en oppositie over verzoening en mogelijke verkiezingen. Voormalig president Maduro zit in de Verenigde Staten vast wegens onder meer drugsmokkel en wordt beschuldigd van betrokkenheid bij honderden moorden. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores heeft een zware aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter plaatsgevonden. Zeker 5 mensen kwamen om het leven, dat melden lokale autoriteiten. Het epicentrum lag op 68 kilometer van Ende op 10 kilometer diepte. Na 2 krachtige naschokken werd een tsunami-waarschuwing later weer ingetrokken. En dan het weer. Vanochtend zijn er naast perioden met zon ook enkele wolkenvelden. Ook kunnen er buien vallen, met name in het westen en noorden, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden tot 33 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.

0: Na het nieuws meer gruwelijk dikke hits.
1: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier van derviergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het dodental door de aardbeving bij Indonesië is inmiddels opgelopen tot 20. Er raakten daarnaast 6 mensen gewond en 2 worden nog vermist. Ook de Spaanse stad Granada is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,5 op de schaal van Richter. Er ontstond beperkte schade aan gebouwen en auto's en er vielen geen gewonden. Het epicentrum lag bij Alhendin, ten zuidwesten van Granada. Een jaar na de ontmoeting tussen Trump en Poetin in Alaska zijn de vredesonderhandelingen volledig vastgelopen. Ruslandkenner Hubert Smeets en hoogleraar Frans Ossega stellen bij NOS dat Oekraïne nog steeds het grondgebied moet opgeven, terwijl Rusland de oorlog juist escaleert. De positie van Zelensky is echter versterkt doordat Oekraïne de Russische logistiek effectief verstoort. Nederland heeft dit jaar voor de 8e keer een regionale tropische nacht beleefd, dat meldt ANP. In Vlissingen bleef de temperatuur 24 uur lang boven de 20 graden, met een minimum van 20,9 graden. Ook Maastricht bleef boven die grens. Een officiële tropennacht in de beeld werd voor het laatst gemeten in 2020. Door hevige regenval zijn de vertrekhallen 2 en 3 van de Londense luchthaven Heathrow vanochtend overstroomd geraakt. Als gevolg hiervan is het voor automobilisten niet mogelijk om het vliegveld te bereiken. Dat maakte de Britse luchthaven vanochtend via een officiële melding bekend. Vannacht is brand uitgebroken in een bos- en heidegebied op de Hoge Veluwe nabij Arnhem. Vanwege de droogte werd snel opgeschaald en kwamen meerdere brandweervoertuigen en specialistische teams in actie. De brand is inmiddels onder controle, maar de situatie wordt vandaag verder nauwlettend gevolgd. En dan het weer. Vanmiddag is er ruimte voor de zon en plaatselijk kan er een enkele bui voorkomen, met kans op onweer. De noordenwind is matig, langs de westkust vrij krachtig. De temperatuur ligt tussen 22 graden in het noordelijk kustgebied en 33 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Boerenrock FM, bovenop het hekwerk van Hits Das Radio.

6 in de W. Luisteraars in een bijzondere goedemorgen toegewenst. De Amersfoortse luisteraars, een goedemorgen. Dit is hem even. Rechtstreeks live. Afgereisd vanuit de Friese Wouden, jongens. De zender Mozambique zit allemaal bij Boerenrock Radio. En ook station Stille Drinkers is hier aanwezig, hè. Dus iedereen, goedemorgen. Dit is hem dus, Boerenrock Radio. Dat allemaal wegdraaien uit het trouwende mond dus. Met een paar plaatjes en een paar praatjes. En we hopen dat het goed is, luisteraars. En als er een plaatje bij zit, doen we ons best in voor hier, hè. Luisteraars, mochten willen reageren, het nummertje is hier 06-27-50-50 en dan de 10. Dus 06-27-50-50 en dan de 10. Ook de firma KBS, kanaal Buin Schoonhoord, dat op de grote manie toe. Luister mee dus, daar bij de cross. De plaat ook voor jou, Michiel, hè. Klinkt goed via de stream in Duitsland en groeten aan Arnoud Berghuis die daar mooi loopt te snisteren in de tent. Groeten Frank, Frank bedankt voor de reactie, de platen dikker op. Goed ontvangst in Lorette de Mar, groeten de Lamme, ook de Lamme bedankt voor de reactie. En luisteraar liever even niet bellen nu, hè. Kunnen we de berichten ook in vertellen, hè.

Ook gaan ze de ronde voor de Sander Tedeman daar in Friesland. Bedankt voor de reactie. Ook voor de Gouden Dop. Jeroen, bedankt voor de reactie. Daaruit Tjum. Luister mee via het hitsnetwerk. We blijven niks ervan, hè. Ook de Sander Starlight, bedankt voor de reactie. Daarin de Triemen. De plaat Nikker ervan en groeten van Wibberen en Klaas en de Lange. Sting erachter met de man, dus weet je ervan, hè.

Oké, okay, Sietse Bergsma van Bouwrijfswaard, bedankt voor de reactie in de plaat. Dikker op. Dikke prima in Houdige Hagen. Ook de Center DB-man, bedankt voor de reactie in de plaat. Ook Rieker Banjos.

Rechtstreeks en live. Ook de Sender Action, bedankt voor de reactie. De praten dikker op. Dus luisteraars, een goedemorgen toegewenst. Dit is dus Boerenrock Radio, dat allemaal live gepresenteerd, jongens, vanuit de Rauwendermond. Vanaf het festivalterrein hier bij de Boerenrock. En we hopen, luisteraars, dat het goed is. Van de kwaliteit van de spraak en muziek natuurlijk. Dat er voor ieder een plaatje bij zit, doen we ons best voor. En luisteraars, mochten willen reageren, het nummer is hier 06-27-50-50. En dan de 10. En dat komt binnen wapperen hier, hè. Dus 06-27-50-50 en dan de 10. Ook Jouke van der Galien, bedankt voor de reactie. Daar in Assen, denk ik. Een pastares komt zometeen die kant even op, hè.

Goed jongens, we gaan plaatje draaien. Het is dus Boerenrock Radio. Vanuit de Rauw in de Mond. Alle Boerenrockers maar in een goedemorgen toegewenst. En we gaan weer plaatjes bijzoeken hier. 06 27 50 50 en dan de 10 voor de reacties. En dan ben je er zometeen wel in weer, hè. Klinkt super op Texel bij Café de Jutter. Plaatje van Klaas Henstra, groen van Rossi. Ook Rossi bedankt voor de reactie. Het plaatje is zo net gedraaid en ik hoop dat het goed was, hè. Luisteraars, kom een kantje weer aan. Iedereen een goede morgen toegewenst. Het is Boerenrock Radio. Goedemorgen.

0: Boerenrock FM. Bovenop het hekwerk van Hits Das Radio.
1: Tussen de werkzaamheden door wordt er lekkere muziek gepolariseerd. Dit is de Boerenrock FM.
2: Ja, bij dit station vliegen de hits over de vlakte. Gepresenteerd door de Boerenrock FM. Rechtstreeks vanaf Drouwende Mond. Reageren kan 0627 50 50 10. 0627 50 50 10. De Boerenrock FM. Ga

Dus luisteraars, boeren, rakkers, een goedemorgen. Dit is hem dus, Boerenrock Radio, jongens. We hebben een paar reacties hier. En luisteraars, blijven reageren. Gaat donders mooi zo. Het nummer is hier 06-27-50-50 in Anderteen. Dus 06-27-50-50 in Anderteen. Ook de beste man daar bij het Dolfinarium in Helderwijk. Bedankt voor de reactie. En Daddy gaan we zo meteen in draaien. Komt goed, hè? We luisteren mee vanaf Makkum. Groetjes van de vakbeurs. De vakbeurs, bedankt voor de reactie. Jens Oskam. Luister met, hè?

0: Podcast wordt geluisterd en vind dan top. Groetjes Rudy.
1: Eem de Voortak, onze post in Beurmans Kater. Zoek weer naar bij Erik en bedankt voor de reactie. Goedemorgen, hier wordt al de hele week geluisterd. Groeten de RNK-combinatie uit Stadskanaal. Ook de RNK-BV uit Knol, de Stramet, de Platen Dikkerban. Tepeltje Hart in Dalfsen via de stream. Groeten Mike van Studio De Groene Knuppel. De Groene Knuppelman, bedankt voor de reactie. De Platen Dikkerdop. Eén een plaat van Gerton van de Evening Stars en Marieke die aan het klussen zijn in hun woning. Luister mee tijdens de kluswerkzaamheden. Succes aan die kant, hè. Kerels prima in Wapenveld. Groeten Firma Strontputs en een fijn programma. Groeten van Hendrik. Hendrik, bedankt voor de reactie. De plaats ook dikke op. Dikke prima in Nieuwe Diep. Groeten van Kevin. Ook Kevin in Nieuwe Diep, luister met. De plaat dikke op. Ook de zender Optimaal, de Babiman dus. Luister mee. Op de camping in Wezenbebrug. De platen ook voor jou, Babi. En luister weer, hè. Giet mooi in Assen. Graag een dikke klapper van Johnny Kes. Voor Dommel. Groeten van Paul. Paul, bedankt voor de reactie. Komt goed. Erik, prima wel. Groeten van de Dranko BV. Ook de Dranko, bedankt voor de reactie. De platen dikker op. Dus even kijken. Bekende stem op de radio in Damwoude in Friesland. Wordt luisteren. Groeten van Rikkel, de halve kracht. Ook Rikkel, bedankt voor de reactie. De platen ook dikker op. Dus luisteraars, goedemorgen. Dit is hem dus op het hekwerk van Hits FM. Hits, dat is radio. De radiocenter in Mozambique. In samenwerking met Boerenrock Radio, jongens. Het is allemaal live gepresenteerd vanuit de Rauwende Mond dus. Vanaf het Boerenrock Festival hier. En luisteraars, mochten willen reageren, het nummer is hier 06-27-50-50 en dan de 10. En dan komt er binnenwapper hier, hè. Goeiedag, Heem. Ontvangst is goed hier in Boertangen tijdens het hennepschudden. Doe maar even een 2-3 van Harry Poest. Zoek er een bij. Van het beste even doen hier, hè. En succes met het schudden van de hennep, hè. Plaatje van Normaal voor Liel aangeboden door Pekel. Pekel, bedankt voor de reactie. De platen dikker op.

staat erop hier. Groeten van Barry, de Radio Heidejager. Barry van... Barry Rijns, containerverhuur. Luister mee. Bedankt voor de reactie. We laten ook voor jou, hè. Dus boeren en rockers, even een goede morgen toegewenst dus. We hopen hier dat iedereen een goede nachtrust heeft gehad en de week klaar is voor vandaag. Luister, we gaan een plaatje bijzoeken hier. 06-27-50-50-10 voor de reacties. Dit is hem dus even, de zender Mozambique dus. Voor Boeren en Rock Radio. En we gaan weer plaat draaien. Iedereen een goede morgen toegewenst en kom ze eraan. Ayo.

gewoon hier even een berichtje uit Kreil, hier naast het IJsselmeer. Wij luisteren altijd naar je. En graag even een nummertje van Jannes voor de hele club van Ebbers Bloembollen BV.

0: Dit is de Boerenrock FM. Rechtstreeks vanaf de Gouden Mol. SMS of WhatsApp 0627 50 50 10.
1: Tot zover dit uur Boerenrock FM.
2: Na het nieuws meer gruwelijk dikke hits.
3: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 12 uur.
4: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Spaanse grensmedewerkers waarschuwden de regering daar al weken voor de grote toestroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta. Daar werd alleen weinig mee gedaan. Eind juli kwamen meer dan 70.000 migranten vanuit Marokko naar Ceuta. Daarbij vielen zeker 94 doden. De Spaanse regering heeft inmiddels crisismaatregelen genomen om herhaling te voorkomen. In Werkendam is een 41-jarige man aangehouden voor betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een 52-jarige man. Het slachtoffer werd in de nacht van vrijdag 7 augustus zwaar gewond gevonden in een pand aan de Merwestraat. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De verdachte was tijdens het geweldsincident in hetzelfde pand en blijft voorlopig vastzitten. Het dodental door de aardbeving bij Indonesië is inmiddels opgelopen tot 20. Er raakten 6 mensen gewond en 2 worden nog vermist. Ook de Spaanse stad Granada is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,5. Er ontstond daar beperkte schade aan gebouwen, maar er vielen geen gewonden. De grote natuurbrand in het Duitse Hürtgenwald, zo'n 20 kilometer ten zuidoosten van Aken, wordt volgens de autoriteiten succesvol bestreden. Het Duitse leger heeft extra brandgangen aangelegd om te voorkomen dat het vuur overslaat. Daarbij zijn 4 gepantserde bergingsvoertuigen ingezet. Het dorp Gai blijft ontruimd en het blussen daar kan nog lang gaan duren. Nederland heeft dit jaar voor de 8e keer een regionale tropische nacht beleefd. In Vlissingen bleef de temperatuur 24 uur lang boven de 20 graden, met een minimum van 20,9 graden. Ook Maastricht bleef boven die grens. Een officiële tropennacht in de Bilt werd voor het laatst gemeten in 2020. Het weer dan. De meeste buien trekken weg naar het oosten. Het blijft wel meest bewolkt, maar lokaal kan er af en toe wat zon doorbreken. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot maximaal 33 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Boerenrock FM. Bovenop het hekwerk van Hits Das Radio.

Luisteraars, een bijzondere goedemorgen. Amorus en de luisteraars, een goedemorgen toegewenst. Dit is dus Boerenrock Radio. Dat is allemaal live gepresenteerd, jongens, vanaf Drouwen in de Mond dus. Vanaf het festivalterrein hier en we hopen dat het goed is. Van de kwaliteit van sprakenmuziek. Dat weer een plaatje bij zit, dat doen we het voor, hè. Dus luisteraars, via het hekwerk van Hits, via het antennesysteem van Hits dus, is dit Boerenrock Radio, jongens. Net allemaal even live gepresenteerd vanaf het festivalterrein hier, hè. Luisteraars, mocht u willen reageren, het nummer is hier 06 27 50 en dan 50 en dan een 10. Dus 06 27 en dan 2 keer de 50 en dan de 10. En dan komt het binnen maar hier, hè. Dus luisteraars, afgereisd vanuit de Friese Wouden. En dit is even de zender Mozambique. Dit allemaal voor het Boerenrock Festival hier. Al vanaf de klok van 10 uur paraat hier. En ik hoop dat het goed is, luisteraars, hè. En luisteraars, liever even niet bellen. Graag even in de sms-vorm vertellen, hè.

Mooie plaatjes, groeten van de B-man en Lady Valkje. Ook Jos bedankt voor de reactie. Dat het mooie houdere haren, de platen dikker daarvan. We luisteren mee in de Westerijn. Groeten van de Noorderzon Radio. Ook Jacob de Jager, bedankt voor de reactie. De plaats ook even dikker op in de Westerijn. Luister mee, hè.

De luisteraars live gepresenteerd vanuit het Drouwende Mondus. Dus dit Woendrak Radio. Met voor u achter het drumstel hier de zender Mozambique dus. En de plaatjes gaan ook even voor iedereen te ronden. Ook niemand uitgezonderd. Voor iedereen met iemand zin is afgestemd, hè. Ook alle Boerenrakkers maar zijn een goede morgen toegewenst. Goedemiddag al inmiddels. We hopen hier dat iedereen er weer klaar voor is en maak er een mooie dag van, jongens, hè.

Goedemiddag en luister mee. Groeten van de radio. Bertje, de Monza. Ook de Monza luister mee. Bedankt voor de reactie. De plan digger op. Goedemorgen en toegewenst, hè.

Ook de zender Waddenzee dus in Blaja, bedankt voor de reactie. Dikke prima plaatjes. Bedankt ervoor, Dirk. En ze gaan ook voor jou te ronden, hè. Staat erop, vriend. Ook de zender Rosamunde dus. Henk, bedankt voor de reactie. Het was ook een voor jou te ronden natuurlijk. En zie je straks blijven, hè. Ook Roelof Pranger, de Romein on Tour, bedankt voor de reactie. De plaat nog even dikker op. Ook Lisanne van der Wal met de kinderen, bedankt voor de reactie. De plaat nog even dikker op natuurlijk.

0: Legion.
1: Ja, goedemiddag hier uit het mooie Krel. Even een plaatje voor mijn maat die net uit Panama komt. Hij is
0: Panama.
1: Een heel groot fan van Henkie Wijngaard.
0: Ja.
1: Wellicht even 120 varkens uit Beirut.
0: No.
1: Die gozer. Die verdient een plaatje.
0: Gaan we draaien. Jurre, bedankt voor de reactie. Zoek Henkie erbij, hè. Kom goed. Mooi stukje muziek. Groeten de Radio Benelux uit Harkema. Ook Henkie Motor, de Radio Benelux dus. Uit Harkema, bedankt voor de reactie. Ze gaan ook voor jou eronder, hè. Graag een plaatje van Jannes voor Café de Jutter. Op de Koog, op Texel. Groeten van Rossi. Ook Rossi bedankt voor de reactie. De platen dikker op.

Luisteraars, goedemorgen. Dit is hem dus, Boeren Rock Radio, vanuit de Rauwende Mond gepresenteerd. En we gaan weer plaatjes draaien, luisteraars. Gaat hartstikke mooi zo. Via de hitshekwerk hier. Hits Das Radio. Boeren Rock Radio. Gepresenteerd door de Radio Mozambique dus. En we gaan plaatjes draaien, luisteraars. 06 27 50 50 en dan de 10 voor de reacties. En dan komt het voor elkaar hier. En dan gaan wij weer plaatjes draaien. Hey, iedereen goedemorgen toegewenst en veel luisterplezier. Yo.

Als de waas weinig is aan de voet van het licht. Op dat paard smel en glister, mij de zee zat ik bij.

Mooi, luisteraars, en goedemorgen. Hamers, luisteraars, goedemorgen. Dit is Boerendrak Radio vanuit Drouwende Mondes gepresenteerd. Dus luisteraars, goedemiddag toegewenst. Dit is dus Boerendrak Radio, live gepresenteerd vanuit Drouwende Mondes via het wereldwijde web van Hits. Dat is radio. Via het wereldwijde hekwerk dus. Dus luisteraars, mochten willen reageren, nummer is 0627 50 50 en dan de 10. En dan pakken we de reacties er even bij hier. Goed op de stream in de heimat. Groeten van Wim en Anja. Wim en Anja, bedankt voor de reactie. Daar in die schöne heimat. Luister met, hè. Graag de groeten aan Lola Fina, Cupcake Baby, Go Girl, ze race mee, jongens mooi, groeten van Paul. Oh, Paul, bedankt voor de reactie en succes met de grasserij hier, hè. Goedemiddag, heem. Er wordt geluisterd in Nieuw-Pekela. Veel succes en groeten van Dickie Zwick. Ook Dickie Zwick luistert met, de plaat nog even dikker op. Goeiedag, ik heb een verzoekje voor mijn overleden opa. De Radio Robot van Morning Lights is gedraaid en ik hoop dat het goed was. En luister maar mee, hè. Mooi, kan je wel een celblok nummer 10 draaien? Staat er goed op in Noordsleen. Groeten van Bas, ook Bas, luister met. Zometeen even kijken of we die plaat kunnen vinden en komt goed, hè. Dus luisteraars, is het Boerendrak Radio via het antennesysteem van Hitsdas Radio. Dat allemaal gepresenteerd hier, jongens, vanuit de radiocentrum Mozambique, vanuit de Friese Wouden dus. Ook uitgenodigd om een paar plaatjes te draaien. En het gaat hartstikke mooi zo, dacht ik, hè. Doe maar een mooi nummer voor platte reet en verletten. Groeten bal. Ballen. Ook Bas de Ballen, luister met. Laat nog even dikker op. Dus luisteraars, 06 27 en dan 2 keer de 50 en dan de 10 voor de reacties. Boerendrak Radio vanuit de Drouwende Mondes. Vanaf het Festival de Rijn hier, vanuit de Zonnematent.

Prima hier in Sarhuizen. Groetende Intersound. En de Mengelmus. Ook Koop van der Velde, bedankt voor de reactie. De plan Diggerdop. Ook de Sander Blijhamster uit Blijham. Gerrit Buis dus, bedankt voor de reactie. Mooi programma, zegt er. Doen we het voor, hè. En luisteren met. Ook de Sander Tedeman dus. In Kolmerswag in Friesland. Luister gezellig mee, de Tedeman. Ook mooi voor de reactie. Laat het ook voor jou, hè.

Doe maar een mooie plaat van Henk Wijngaard. Kom voor elkaar, baas, dus. Luister met een goeiedag. Groetjes aan die een die aan luisteren zijn op de camping in Meerwijk. Van vrouw van hoveniersbedrijf HW van Bianca Wolters. Mooie plaatjes van Jannes. Moet een mooi plaatje worden van Jannes van Zweven naar het Geluk. Bianca, luister mee. Bedankt voor de reactie. Zoeken we er een bij, hè? Willen jullie Natasja van het Sneeuwbaltrio even draaien? Groeten van Heuveland uit Nijmegen. Ook in Nijmegen luister mee. De plaats is Dikkerman. Eens even kijken. Giet mooi zo hier in Nieuwe Landen. Groeten de Oxradio. Ook de Oxradio bedankt voor de reactie. De plaats ook even voor jou. Luisteraars, er wordt geweldig mooi gereageerd. Dat doen we er even voor hier, hè. En blijf ermee doorgaan, luisteraars. Nummer is 06 27 50 50 en dan de 10. Dit is Boeren Rock Radio dus. Vanaf het festivalterrein gepresenteerd, jongens. In Drouwendermond dus, vanuit de Zondermantent. En we hopen dat het goed is. En goed mag blijven, hè. Luisteraars, ik ga er weer vandoor hier. Ik ga weer... Ik ga de knapjes overgeven aan mijn volgende collega hier. En ik wens iedereen veel luisterplezier toe. Dit was hem dus, de Radiocentrum Mozambique. Dit is allemaal voor Boeren Rock Radio. Via Hitsdas Radio. En we hopen dat het goed is, luisteraars. Kom er een kantje weer aan. Iedereen een fijne dag toegewenst. En veel luisterplezier bij mijn collega hier, hè. En goedemiddag.

0: keihard nieuws, meer gruwelijk dikke hits.
1: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Politievakbond ACP wil met lokale autoriteiten terugkijken op de handhaving rond de boerenacties op snelwegen bij Den Bosch. In de staart van een file die door trekkers was ontstaan, vielen gisteren op de A59 bij Hees 2 doden en 6 gewonden. De ACP wil dat wordt onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren en pleit voor meer handhaving bij toekomstige acties. De Ronde van Portugal gaat versoberd verder, een dag nadat de Britse wielrenner Finlay Tarling om het leven kwam. De 19-jarige Tarling botste gisteren frontaal op een voertuig dat niets met de wedstrijd te maken had. Voor de laatste twee etappes zijn festiviteiten geschrapt en is er een eerbetoon aan de overleden renner. Spaanse grensmedewerkers waarschuwden de regering daar al weken voor de grote toestroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta. Daar werd alleen weinig mee gedaan. Eind juli kwamen meer dan 70.000 migranten vanuit Marokko naar Ceuta. Daarbij vielen zeker 94 doden. De Spaanse regering heeft inmiddels crisismaatregelen genomen om herhaling te voorkomen. In Werkendam is een 41-jarige man aangehouden voor betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een 52-jarige man. Het slachtoffer werd in de nacht van vrijdag 7 augustus zwaar gewond gevonden in een pand aan de Merwestraat. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De verdachte was tijdens het geweldsincident in hetzelfde pand en blijft voorlopig vastzitten. Het dodental door de aardbeving bij Indonesië is inmiddels opgelopen tot 20. Er raakten 6 mensen gewond en 2 worden nog vermist. Ook de Spaanse stad Granada is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,5. Er ontstond daar beperkte schade aan gebouwen, maar er vielen geen gewonden. Het weer dan. De meeste buien trekken weg naar het oosten. Het blijft wel meest bewolkt, maar lokaal kan er af en toe wat zon doorbreken. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot maximaal 33 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Boerenrock FM. Bovenop het hekwerk van Hits, Das Radio.

0: nieuws, meer gruwelijk dikke hits.
1: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Amerikaanse regering heeft Apple gewaarschuwd geen geheugenchips te kopen bij Chinese fabrikanten. Minister van Handel Howard Lutnick heeft dat rechtstreeks aan het techbedrijf laten weten. Apple zou interesse hebben in chips van de Chinese fabrikant CXMT. In Washington bestaat de vrees dat China via zulke deals toegang krijgt tot Amerikaanse technologische kennis. De kleedjesmarkt in Ommen is vanochtend ontruimd nadat een man met een vuurwapen zou hebben gedreigd. Zwaar bewapende agenten van de dienst Speciale Interventies hield de man later aan in een woning. Er raakte niemand gewond, het wapen is nog niet gevonden. De markt is afgelast en het centrum van Ommen is inmiddels weer toegankelijk. Politievakbond ACP wil met lokale autoriteiten terugkijken op de handhaving rond de boerenacties op snelwegen bij Den Bosch. In de staart van een file die door trekkers was ontstaan, vielen gisteren op de A59 bij Hees 2 doden en 6 gewonden. De ACP wil dat wordt onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren en pleit voor meer handhaving bij toekomstige acties. De Ronde van Portugal gaat versoberd verder, een dag nadat de Britse wielrenner Finlay Tarling om het leven kwam. De 19-jarige Tarling botste gisteren frontaal op een voertuig dat niets met de wedstrijd te maken had. Voor de laatste 2 etappes zijn festiviteiten geschrapt en is er een eerbetoon aan de overleden renner. Spaanse grensmedewerkers waarschuwden de regering daar al weken voor de grote toestroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta. Daar werd alleen weinig mee gedaan. Eind juli kwamen meer dan 70.000 migranten vanuit Marokko naar Ceuta. Daarbij vielen zeker 94 doden. De Spaanse regering heeft inmiddels crisismaatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Het weer dan. De meeste buien trekken weg naar het oosten. Het blijft wel meest bewolkt, maar lokaal kan er af en toe wat zon doorbreken. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot maximaal 33 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Boerenrock FM. Bovenop het hekwerk van Hits Das Radio.

0: het nieuws, meer gruwelijk dikke hits.
1: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Europese Unie stuurt 3 helikopters en 2 blusvliegtuigen naar België om te helpen bij de bestrijding van een grote natuurbrand. Het vuur woedt sinds gisteren in de Hoge Venen en heeft al zo'n 1600 hectare verwoest. Daarmee is het volgens Europese cijfers de grootste natuurbrand ooit in België. Ook het Belgische leger helpt bij het blussen. In Nijmegen is de afgelopen nacht een man overleden nadat hij onwel was geworden tijdens een aanhouding. De politie kwam naar een woning aan de Berkstraat na een melding over geschreeuw. De man verzette zich bij zijn aanhouding en werd daarna onwel. Ondanks medische hulp overleed hij. De Rijksrecherche onderzoekt het incident zoals gebruikelijk bij een overlijden tijdens een politieoptreden. De Amerikaanse regering heeft Apple gewaarschuwd geen geheugenchips te kopen bij Chinese fabrikanten. Minister van Handel Howard Lutnick heeft dat rechtstreeks aan het techbedrijf laten weten. Apple zou interesse hebben in chips van de Chinese fabrikant CXMT. In Washington bestaat de vrees dat China via zulke deals toegang krijgt tot Amerikaanse technologische kennis. De kleedjesmarkt in Ommen is vanochtend ontruimd nadat een man met een vuurwapen zou hebben gedreigd. Zwaar bewapende agenten van de dienst Speciale Interventies hield de man later aan in een woning. Er raakte niemand gewond, het wapen is nog niet gevonden. De markt is afgelast en het centrum van Ommen is inmiddels weer toegankelijk. Politievakbond ACP wil met lokale autoriteiten terugkijken op de handhaving rond de boerenacties op snelwegen bij Den Bosch. In de staart van een file die door trekkers was ontstaan, vielen gisteren op de A59 bij Hees 2 doden en 6 gewonden. De ACP wil dat wordt onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren en pleit voor meer handhaving bij toekomstige acties. Het weer dan. De meeste buien trekken weg naar het oosten. Het blijft wel meest bewolkt, maar lokaal kan er af en toe wat zon doorbreken. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot maximaal 33 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Boerenrock FM. Bovenop het hekwerk van Hits Das Radio.

Ik zing hier mooie noten. Toch, jouw deur die blijft gesloten. Amore, ciao, ik ga. Ik ga terug.

werd ik meegenomen naar het bureau als verdachte. Duizenden vragen werden mij gesteld. Hoe onschuldig ik ook was, niemand geloofde mij.

0: Na het nieuws meer gruwelijk dikke hits.
1: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De luchthaven van Catania op Sicilië heeft het vliegverkeer hervat na de eerdere sluiting door een uitbarsting van de Etna. De vulkaanas vormde een gevaar voor het luchtverkeer. Nadat het risiconiveau vandaag is verlaagd, zijn sinds het begin van de middag weer vluchten mogelijk. Catania is de op 4 na drukste luchthaven van Italië. Oekraïne zegt een Russisch raketcentrum te hebben aangevallen dat ook betrokken zou zijn bij de ontwikkeling van een eigen satellietnetwerk. Dat netwerk moet een Russische tegenhanger van Starlink worden. Volgens Oekraïne is bij de aanval ook een Russisch militair vliegveld geraakt. Rusland heeft de aanval nog niet officieel bevestigd. De Europese Unie stuurt 3 helikopters en 2 blusvliegtuigen naar België om te helpen bij de bestrijding van een grote natuurbrand. Het vuur woedt sinds gisteren in de Hoge Venen en heeft al zo'n 1600 hectare verwoest. Daarmee is het volgens Europese cijfers de grootste natuurbrand ooit in België. Ook het Belgische leger helpt bij het blussen. In Nijmegen is de afgelopen nacht een man overleden nadat hij onwel was geworden tijdens een aanhouding. De politie kwam naar een woning aan de Berkstraat na een melding over geschreeuw. De man verzette zich bij zijn aanhouding en werd daarna onwel. Ondanks medische hulp overleed hij. De Rijksrecherche onderzoekt het incident zoals gebruikelijk bij een overlijden tijdens een politieoptreden. De Amerikaanse regering heeft Apple gewaarschuwd geen geheugenchips te kopen bij Chinese fabrikanten. Minister van Handel Howard Lutnick heeft dat rechtstreeks aan het techbedrijf laten weten. Apple zou interesse hebben in chips van de Chinese fabrikant CXMT. In Washington bestaat de vrees dat China via zulke deals toegang krijgt tot Amerikaanse technologische kennis. Het weer dan. De meeste buien trekken weg naar het oosten. Het blijft wel meest bewolkt, maar lokaal kan er af en toe wat zon doorbreken. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot maximaal 33 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Boerenrock FM. Bovenop het hekwerk van Hits Das Radio.

0: De luisteraars en amateurs in de...
1: Ja, Dolly. Blijf nou eens van die knap, maar bier, bier. Wat gaan we nou doen, nou?
2: Wij gaan lekker soepen, lekker soepen, lekker soepen, lekker soepen.

0: Na het nieuws meer gruwelijk dikke hits.
1: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, vandervliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van Libanon zijn zeker 11 mensen omgekomen, onder wie 2 vrouwen en 3 kinderen. Israël zegt de infrastructuur van Hezbollah te hebben aangevallen. De Libanese president en premier veroordelen de aanvallen. Volgens hen ondermijnen die de onderhandelingen over vrede. Begin september staan nieuwe gesprekken gepland in Rome. De politie heeft een demonstratie van Extinction Rebellion op de Utrechtse baan in Den Haag beëindigd. Tientallen klimaatactivisten blokkeerden daar de toegang tot de A12. Activisten die niet zelf vertrokken werden door agenten naar bussen gebracht. Het is nog niet bekend hoeveel mensen zijn aangehouden. De luchthaven van Catania op Sicilië heeft het vliegverkeer hervat na de eerdere sluiting door een uitbarsting van de Etna. De vulkaanas vormde een gevaar voor het luchtverkeer. Nadat het risiconiveau vandaag is verlaagd, zijn sinds het begin van de middag weer vluchten mogelijk. Catania is de op 4 na drukste luchthaven van Italië. Oekraïne zegt een Russisch raketcentrum te hebben aangevallen dat ook betrokken zou zijn bij de ontwikkeling van een eigen satellietnetwerk. Dat netwerk moet een Russische tegenhanger van Starlink worden. Volgens Oekraïne is bij de aanval ook een Russisch militair vliegveld geraakt. Rusland heeft de aanval nog niet officieel bevestigd. De Europese Unie stuurt 3 helikopters en 2 blusvliegtuigen naar België om te helpen bij de bestrijding van een grote natuurbrand. Het vuur woedt sinds gisteren in de Hoge Venen en heeft al zo'n 1600 hectare verwoest. Daarmee is het volgens Europese cijfers de grootste natuurbrand ooit in België. Ook het Belgische leger helpt bij het blussen. Het weer nog. Vanavond en vannacht blijft het droog. De wind komt uit noord tot noordoostelijke richting. Het kwik daalt vannacht naar 10 tot 19 graden. Morgen bewolking, maar ook zon met in het noorden een enkele bui. Het wordt morgen overdag zo'n 20 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Boerenrock FM. Bovenop het hekwerk van Hits Das Radio.
3: Ik heb geen idee, maar volgens mij zit de stemming er goed in de zon op het tent. Kom gerust even kijken hier, hè. 0627 50 50 10. Dit is in de Boerenrock FM. Als een van u de droog in de mond. En met de vaste vlierenfluiter achter de knopjes. Iedereen een hele goede middag. Wat verder met de muziek, hè. Goeiedag.

0: nieuws, meer gruwelijk dikke hits.
1: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. 81 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië roept Paul Doop, voorzitter van de Nationale Herdenking, op tot verzoening met Japan. Binnen de Indische gemeenschap ligt dit gevoelig, omdat Japan na de oorlog slechts 10 miljoen dollar betaalde als herstelcompensatie. De Stichting Japanse Ereschulden demonstreert al meer dan 30 jaar maandelijks voor aanvullende financiële compensatie. GroenLinks en PvdA in Noord-Brabant eisen dat Mark van der Oeven, voorman van Farmers Defence Force, het recht verliest om in te spreken bij de Brabantse Provinciale Staten. De aanleiding is dat van der Oeven boeren opnieuw vergeleek met slachtoffers van de Holocaust. De luchthaven van Catania op Sicilië hervat het vliegverkeer na een sluiting door een uitbarsting van de Etna. De vulkaanas vormde een gevaar voor het luchtverkeer. Nadat het risiconiveau zaterdag werd verlaagd, zijn vanaf 14 uur weer vluchten mogelijk. Catania is de op 4 na drukste luchthaven van Italië. Oekraïne heeft een aanval uitgevoerd op de Russische militaire vliegbasis Savaslika, waar MiG-31 gevechtsvliegtuigen gestationeerd zijn. President Zelensky bevestigde deze aanval. Verdere details over de schade of het exacte verloop van de aanval op de basis werden niet bekendgemaakt in de beschikbare informatie. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeerden rond 2 uur de toegang tot de A12 in Den Haag via de Boslaan. De actie was niet gemeld bij de gemeente. Na het dodelijk ongeluk op vrijdag op de A59 bij Hees overwoog XR de actie af te gelasten, maar besloot door te gaan omdat de klimaatcrisis te belangrijk is. En dan nog even het weer. Vanavond is er niet echt ruimte voor de zon, met wolkenvelden in het noorden en midden van het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog en de temperatuur daalt naar 16 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Boerenrock FM, bovenop het hekwerk van Hits Das Radio.

0: hard nieuws, meer gruwelijk dikke hits.
1: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is de grootste in de Belgische geschiedenis, met ruim 600 verbrand hectare natuur. Sauwbrood en Buitkenbach worden gedeeltelijk ontruimd. Verschillende EU-landen sturen hulp, waaronder een Tsjechische helikopter, twee Zweedse blusvliegtuigen en twee Nederlandse Chinook-helikopters van Defensie. Qatar stelt Israël verantwoordelijk voor toegenomen geweld door Joodse kolonisten tegen Palestijnen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Het Golfland roept de internationale gemeenschap op om dringend actie te ondernemen tegen dit geweld en vraagt om onmiddellijk ingrijpen om de situatie te stabiliseren. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeerden rond 2 uur de toegang tot de A12 in Den Haag via de Boslaan. De actie was niet gemeld bij de gemeente. Na het dodelijk ongeluk op vrijdag op de A59 bij Hees overwoog XR de actie af te gelasten, maar besloot door te gaan omdat de klimaatcrisis te belangrijk is. De luchthaven van Catania op Sicilië hervat gedeeltelijk het vliegverkeer nadat het waarschuwingsniveau voor de Etna van rood naar oranje werd verlaagd. De meeste vluchten van vandaag zijn nog geannuleerd. Door het vliegverbod moesten tienduizenden reizigers plannen wijzigen. De toeristische schade bedraagt volgens Assus Ascenti tussen de 12 en 24 miljoen euro. Een jaar na de ontmoeting tussen Trump en Poetin in Alaska zijn de vredesonderhandelingen vastgelopen. Rusland blijft de oorlog opvoeren, terwijl Oekraïne onder druk staat om grondgebied af te staan. Tegelijkertijd is de positie van president Zelensky versterkt, doordat Oekraïne erin slaagt de Russische logistiek effectief te verstoren. En dan nog even het weer. Vanavond is er niet echt ruimte voor de zon, met wolkenvelden in het noorden en midden van het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog en de temperatuur daalt naar 16 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Boerenrock FM, bovenop het hekwerk van Hits Das Radio.

Dus er zijn twee. Dus Joost staat van de binnen hier met de Nadal-formatie, station KTS en Ootje natuurlijk.

is de Boerenrock FM. SMS of WhatsApp 0627 50 50 10. 0627 50 50 10. De Boerenrock FM. Komt ze weer aanlopen.

0: met nieuws, meer gruwelijk dikke hits.
1: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is de grootste ooit, met ruim 1600 hectare verbrand. Soerbrot en Buitkenbach worden deels ontruimd. Verschillende EU-landen helpen met onder meer een Tsjechische helikopter, twee Zweedse blusvliegtuigen en twee Nederlandse Chinooks. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeerden rond 2 uur 's middags de A12 in Den Haag via de Boslaan. De actie was niet gemeld bij de gemeente. Ondanks een dodelijk ongeluk op de A59 vrijdag ging de actie door vanwege de urgentie van de klimaatcrisis. Stichting Kamers met Aandacht biedt kwetsbare jongeren tussen 18 en 23 jaar betaalbare woonruimte bij particulieren. In 115 gemeenten hielp het project ruim 460 jongeren. Wachtlijsten groeien door gebrek aan landelijke financiering. De luchthaven van Catania op Sicilië hervat deels het vliegverkeer na verlaging van het waarschuwingsniveau voor de Etna, van rood naar oranje. De meeste vluchten vandaag zijn nog geannuleerd. Toeristische schade loopt volgens Assucessenti op tot 24 miljoen euro. Rijkswaterstaat verwijdert 350 stalen stukken uit de bogen van de Merwedebrug bij Gorinchem, voor na de onderzoek. Zaterdag rijden twee vrachtwagens 2 uur over de brug om de impact van zwaar verkeer te testen. Dit helpt de veiligheid van de constructie te beoordelen. En dan nog even het weer. Vanavond verdwijnen de meeste buien en is er meer ruimte voor de zon, met temperaturen tussen 16 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Boerenrock FM, bovenop het hekwerk van Hits Das Radio.

gehitst. Verdomd, ik mis je.

Maar ja, wat ben je daar wel niet voor kwijt? Wees slim en ga terstond naar Sijmen in Roermond. En vol verbazing klinkt het uit je

0: Na het nieuws meer gruwelijk dikke hits.
1: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Tijdens de Nationale Indië-herdenking in Den Haag zijn de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië herdacht. Bij het Indisch monument legden onder andere premier Jette, minister Sterk en kamervoorzitters Vos en Van Kampen kransen. Er was een minuut stilte en een toespraak van schrijver Maddy Stolk. Ook elders in Nederland vonden circa 80 herdenkingen plaats. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeerden rond 14 uur de toegang tot de A12 in Den Haag via de Boslaan. De actie was niet gemeld bij de gemeente. Na het dodelijk ongeluk op vrijdag op de A59 bij Hees overwoog XR de actie af te gelasten, maar besloot door te gaan omdat de klimaatcrisis te belangrijk is. Stichting Kamers met Aandacht biedt kwetsbare jongeren tussen 18 en 23 jaar betaalbare woonruimte bij particulieren. Het project is actief in 115 gemeenten en hielp ruim 460 jongeren. Maar wachtlijsten groeien door gebrek aan landelijke financiering. De luchthaven van Catania op Sicilië hervat gedeeltelijk het vliegverkeer nadat het waarschuwingsniveau voor de Etna van rood naar oranje werd verlaagd. De meeste vluchten van vandaag zijn nog geannuleerd. Door het vliegverbod moesten 10.000 reizigers plannen wijzigen. De toeristische schade bedraagt volgens Assucessenti tussen de 12 en 24 miljoen euro. Koning Philip spreekt zijn waardering uit voor de hulpdiensten die de veenbrand in de Hoge Venen bestrijden. Hij dankt onder meer Defensie en Belgische en Duitse brandweerlieden. In Soerbrood en Buitkenbach zijn straten geëvacueerd. België krijgt bij de brandbestrijding steun van Duitsland en de Europese Unie. En dan nog even het weer. Vanavond verdwijnen de meeste buien en dus meer ruimte voor de zon, met temperaturen tussen 16 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Boerenrock FM. Bovenop het hekwerk van Hits Das Radio.

Tussen twee, hallo. De luisteraars en amateurs. Ze luisteren steeds even naar Boer Rock FM. Zo met een paar pleitjes van de firma KMR. Wat het zo goed om is in de sprekende muziek. Nummertjes hier in 06 27 50 50 10. En dan maar in wat die mensen hebben. Zo is het ook weer goed in Papenburg. Dan druk ik hem weer van Jaden. Dan krijg je zeker daar in jouw kanaal bij aan. Ook in Henk is je net er in Wagenborgen. Ook in Luister mee. Je moet dat je hem door kan werken.

Nu wil je mooi draaien van Romy. En dat voorkomt in van Twander en Snake. Ook luister mee, ja. Deze die kan wel, wel. Nou, we gaan nog verder met de plaat. Hier komen ze weer aan. We zijn de film aan camera. Tjoe.

0: nieuws, meer gruwelijk dikke hits.
1: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, dat is radio met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is de grootste in de Belgische geschiedenis, met ruim 600 verbrandhectare natuur. Sauberot en Buitkenbach worden gedeeltelijk ontruimd. Verschillende EU-landen sturen hulp, waaronder een Tsjechisch helikopter, twee Zweedse blusvliegtuigen en twee Nederlandse Chinook-helikopters van Defensie. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeerden rond 14 uur de toegang tot de A12 in Den Haag via de Boslaan. De actie was niet gemeld bij de gemeente. Na het dodelijk ongeluk op vrijdag op de A59 bij Hees overwoog XR de actie af te gelassen, maar besloot door te gaan omdat de klimaatcrisis te belangrijk is. Stichting Kamers met Aandacht biedt kwetsbare jongeren tussen 18 en 23 jaar betaalbare woonruimte bij particulieren. Het project is actief in 115 gemeenten en hielp ruim 460 jongeren. Maar wachtlijsten groeien door gebrek aan landelijke financiering. Het Marokkaanse leger hield 294 migranten aan die illegaal de grens met het Spaanse Ceuta probeerden over te steken. Opgepakte migranten werden met bussen weggevoerd, deels naar Ouarzazate, 800 kilometer van Ceuta. Spaanse journalisten van TVE en EFE werden aangehouden en zonder uitleg uitgewezen uit grensplaats Fnidek. Liechtenstein past de regels voor troonopvolging aan. Voortaan erft het oudste kind de troon, ongeacht het geslacht. De wijziging geldt alleen voor toekomstige nakomelingen van de kinderen van erfprins Alois en erfprinses Sophie. Hun dochter Marie-Caroline valt buiten de regeling. Vrouwelijke nazaten krijgen bovendien gelijke inspraak binnen het vorstenhuis. En dan nog even het weer. Vanavond verdwijnen de meeste buien en dus er meer ruimte voor de zon, met temperaturen tussen 16 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Boerenrock FM, bovenop het hekwerk van Hits Dat Radio.

mijn toontje. Mijn wijkschildeboon, die kwam zo slecht op. En de sputters vreed daar binnens op. Mijn vrouwen stonden

eens op. Wat is mooier dan een hoeske met een mooi lapje grond? Wat is beter dan de kunstmis? Ja, daar wooi die daar stront. Van een peer en een kou, bij mijn hol ook de beer. En als wie om sneeuw, ja, dan zong wie maar weer.

Ja, het is van toe. Even kijken, ja, dit kan het ook wel bij aan, hè. En leuk, dat is een bijzonder goede avond. Zoals we gewoon hier met een stukje muziek van de Zomer Rosamunde. Alles even op de boerenrock hier. En we wilden dat het goed was van sprake en van de muziek. En dat het blij een beetje in de smaak viel van de luisteraars. Dus luisteraars, goedenavond. Was even gewoon hier met een stukje muziek van de Zomer Rosamunde. Als we live hier op de Boerenrock Festival. En we wilden dat het goed was van de spraak en van de muziek. En dat we gebracht hebben aan een beetje in de smaak viel, hè. Goed luisteraars, kunnen veel luisteren naar een stukje muziek van de Zomer Theodor. En die jongen draait ook wel een mooi stukje muziek, hè. En luisteraars, voor de reacties hier, zitten we op 06 en 27 en 50, 50, 10. Dus voor de reacties hier, zitten we op 06 en dan 27 en 50, 50, 10. Ik weet niet of ze vandaag nog oplezen worden, maar anders komt Mark wel, hè. Kom er blij mee in de smaakveld, jongens. Voor iedereen die er maar bij was. En dat er ook voor iedereen wat bij zat vandaag, hè. Dus bedankt voor de aandacht. Tot de volgende keer. Ik was in de Zomer Rosamunde. En een stukje muziek hier vanaf het Boerenrockterrein in Dragonemond. Ik ga verder luisteren naar een stukje muziek van de Radio Theodor. En de station ST. En die jongens die draait ook een mooi stukje muziek. En tenminste waar ik er altijd van gewend ben wel. Hogespaarder en Exlo lust er ook met. De blij is ook die kant op. Ook Michel Bruns de blij is ook hem die kant op. Hier luistert maar mee, hè. De Zender Twerghut. Er zijn nog veel meer reacties hier, jongens. Maar ik lees allemaal niet meer af vanavond, hè. Ik pak de barrels om het dan in. En dat vind ik wel mooi best voor vandaag. Goed, jongens. Bedankt voor de aandacht. En tot de volgende keer. Dit was in de Zender Rosamunde hier met een stukje muziek bij de Boerenrock FM. En weet dat het goed was zo van de spraak van de muziek. Ik gooi er nog één of twee op en dan kun je verder luisteren naar de station Theodor en de station ST. Jongens, draai een mooi stukje muziek, jongens, hè. Luister mee, blijf erbij en bedankt voor de aandacht. Tot de volgende keer. Goeiedag. Ook Twan Poelkamp door zo'n locatie hier. Daar blijven ze ook nog in die kant op. Ik zie je zo eenmaal op de vangrail verschijnen, hè. Twan, dat blij is ook voor jou. Goeiedag. Goed, dus even kijken, hè. Ja. Volgende blij is er een van Hani. Gaan we mee en vliegt de wereld rond. En de rest volgt ook weer vanzelf. Ik heb nog even Armand klaarstaan met, op de Tillen van Marokko. En de rest volgt weer vanzelf. Luisteraars, goedenavond. Bedankt voor de aandacht. Tot de volgende keer. Goeiedag.

Sleuteramateurs, luisteraars, bijzonder oprechte goedenavond. De Sleuteramateurs, bijzondere goedenavond. Zo zijn we in de verbinding hier met de Boerenrock FM. En als ze met de droge mond gepresenteerd en om een goede show. Luisteraars, voor reactie op toestel is nummer 06 en dan 27, de 50, 50 en de 10. En dan komen we even voor elkaar. Dus dat is 06, 27 en dan 50, 50, 10. En ik heb allemaal wel in voor elkaar hier. Kom een paar riedeltjes aan hier van de zender Terror en de station als die.

Dus luisteraars, je staat hier nog steeds in verbinding met de Boeren Rock FM. En alles even uit de droge mond gepresenteerd en ook door een goede show. Voor reacties op toestel is nummer 0627-5050 en de 10. En ik hoop alleen van elkaar. Dus dat is 0627, de 50-50 en de 10. En ik hoop allemaal wel in van elkaar. Zoals ik, gooi er eens een kwetje ding aan, mag je nog een verzoekje hebben. Wordt er wel in gelezen hier, hè. Wij gaan in ieder geval eerst weer verder met de plaat hier. Dit is de Boeren Rock FM. Met de radiozender tegen door en de station ST. Een bijzondere goedenavond. Dag hoor.

is de Boerenrock FM. SMS of WhatsApp 0627 50 50 10. 0627 50 50 10. De Boerenrock FM. Kom ze weer aanlopen.

0: tussen de werkzaamheden door wordt er lekkere muziek gepolariseerd. Dit is de Boerenrock FM.
1: Ja, bij dit station vliegen de hits over de vlakte. Gepresenteerd door de Boerenrock FM. Rechtstreeks vanaf Drouwende Mond. Reageren kan 0627 50 50 10. 0627 50 50 10. De Boerenrock FM. Gas Kim Jongs.

1, 2, hallo. Goed, dames en heren, luisteraars, bijzonder brechten, goeienacht. Of goeiemorgen, maak er zelf wel van. Dus luisteraars, bijzondere goedenavond. Zo zijn we nog steeds met een verbinding met de Boeren Rock FM hier. En alles in vanuit de droge mond. En nog 1 minuutje, wits. Zie ik nu net op klokken hier. Dus allereerst, luisteraars van Hits, bedankt voor de aandacht. En tot morgen vroeg. Om 11 uur zijn we er weer. En voor de dames en heren hier in de zaal.